0: Ik daar die weef, die groep zijn naam, zie het in een different light. Kijk naar mijn kennis wat verjaar, ik zie Pink, zij wordt 46 jaar oud. Ik weet niet iemand wat die vrouw zijn rechte naam is, Pink is zangeres. Zij is geboren Alicia Beth Moore. So Alicia, baie geluk met jou verjaarsdag. Onder andere liedjes is Lady Marmalade. Dus Pink is een verjaarsdag. Dan kijk ons verder door die lijst. Bernie Sanders, Amerikaanse politicus. Ek kyk nie na een foto van hom waar hy korter uit, maar soek een mal haare. Anyway, hy is 84 vandag. Dan is dit ook Martin Freeman, sy verjaardag. Martin Freeman, wat Bilbo Baggins gespeel het in Peter Jackson, so The Hobbit films. Hy was ook in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Love Actually, die TV-reeks Fargo. So gaan die lys aan. Baie goeie acteur eindelijk, Martin Freeman. Dis die bekennis wat verjaar, ek gaan na die WhatsApp-lijn toe, daar is dan een paar verjaarsdag, en wat ons gaan kyk, net vinnig dit kry, en hier te kom, ok, vandag verjaar, Renier Nel, van Mosselbaai, Isabel de Bruin van Mosselbaai, Johan Breunissen van Oudtshoorn, en Dr. Wessel Vermeulen van Oudtshoorn, baie geluk, met julle verjaarsdag, mag dit een wonderlijke dag verder wees. En ek hoop julle kan spandeer saam met julle familie en julle vriende.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith,

val tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.

0: musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Sholto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersholto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
0: Ons maak

en reel land my vir ewig. Ja, kom ons kyk like omstandighede en om langs die water hier by Mosselbaai. Wind tans 8 km per uur vanuit die noordoostelike richting, rukwinde van tot 11 km per uur. Die atmosferiese temperatuur is 21 en water 16 grade Celsius, humiditeit 62% en sigbaarheid van 15 km. Die atmosferiese druk is tussen 1022, waar hy tans is, en 1018 hectopascal vir die dag. Nou, hy begin hier rondom 10 uur afwaartse traject, dan 3 uur vanmiddag plateau hy op 1018 hectopascal, net om hier rondom 5 uur weer op te tel, so met, lyk vir my omtrent 3 punte, en dan weer met 2 te val hier na middernagse kant toe. Nou kyk ons na die duinings, vanuit die suidelike richting 170 grade, gemiddelde hoogte 2 meter, intervalle van 8.8 sekondes, Son het volgens sy kopie uitgesteek hier in Mosselbaai 20 minute voor 7, hy gaan onder vanavond 17, wel kom ons noem het 18 minute oor 6, want is 17 minute en 57 secondes na 6. Dan jou volgende hooggety minuut na 2 vanmiddag en die volgende laaggety 17 minute oor 8 vanavond. En dan die belangrike een vir die hengelaars, daar is tans baie hoë activiteit venster van 13 minute oor 9 vanochtend af tot so 13 minute oor 11 en weer vannacht tussen 9:30 en 11:30 is daar weer een baie hoë activiteit venster, so lekker lang ene en dan vir die sulkes wat dalk nou morgenoggend dou voordag die waters wil gaan aandurf 5 uur tot 6 uur, morgenoggend, is daar 'n hoë aktiwiteit venster.

0: time, dear.
1: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tillik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tillik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tillik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tillikin.co.za
2: 90.1 SFM.

0: WeBuyCars, the easiest way to sell your car by far.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

Caffeinated. Joy Marlene met End of the World. Nou is nie einde van die wereld nie, is net einde van my kuier saam met jou. Net na die nuus, gaan Hendrik jou verder vat. Geniet hom.

0: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.
1: Hier sit hier binne, ek voel dit in my bloed. Is dit omdat ek jonk

0: hierdie van buitelandse sake het die plasing as heeltemal onvanpas beskryf. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
1: Oudtshoorn 104.1.

0: Klank daar van Ivan Roos op soos ken Dinsdag middag vir jou. Die toenemende teenwoordigheid van die beïnvloeders, ander inhoudskeppers by die Amerikaanse Ope, het vrae laat ontstaan oor die rol wat hulle langs die tennisbaan behoort te speel. Nou dit nadat verskeie tennisspelers waaronder Naomi Osaka, Coco en Jessica die afgelope week dan hul kommer uitgespreek het oor inhoudskeppers, beïnvloeders en toeskouers wat tydens wedstryde inhoud vir sosiale media probeer vasvang. En volgens BBC Sport het ongeveer 100 beïnvloeders en inhoudskeppers akkreditasie vir die toernooi in New York ontvang, dubbel verlede jare se getal. En ingevolge toernooi se reëls mag toeskouers dan nie tydens spel inspelers se siglyn beweeg of die wedstryd ontwrig nie. So tennisspelers deel frustrasie met inhoudskeppers by Amerikaanse Ope.
1: SFM. Ons kikker jou dan.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 SFM.

Arnie Jordan met Fat on my, Jan Rob voordat met Blomme Kind en Steps met Tragedy, natuurlijk oorspronkelijk gedoen door die Bee Gees. Gepraat van oorspronkelijk oorgedoen, hierso is Patricia Lewis met ABBA, se Xanadu, net haar eie weergawe.

0: Dit was Bon Jovi met Living Proof en Leo Sonskyn voor dit met Amper Daai. Hierso is Jolandrey met Waar die wind my baai.
1: Hier om te bly.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Jeno 4.1

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Musiek op sy beste, net hier op